Mr. Blues. Ik ben kun je al eens, hè? Ah, wat je doet, ik moet bluesen. Ik moet een speler. Ah, mijn hint is een speler. Dit is een soundchef. Ik moet bluesen. Bluesen moet ik.